0: see them went wrong.
1: That's right. Great. Обладатель. Будут Het is inderdaad een van de mooiste zangeressen.
2: De Friends is laat het terug zijn. We are.
3: 30.
4: We are, I think.